0: met z'n tweeën.
1: Dit is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op 105.4 FM.

Dames en heren, vanuit de cockpit, uw piloot van Kempen. Namens de gehele crew heet ik u graag welkom bij ons aan boord. De vluchtduur is zo'n 2 uur en 30 minuten en we zullen vliegen naar het zonnige zuiden. Over enkele minuten zullen we de deuren sluiten en de motoren opstarten. Gaat uw stoer in de hand?

0: maand geduld.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer,

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Goedemorgen met het NOS Journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst. 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
2: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

the sun. They rain and snow on everyone. So many things I've

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
4: Het is zondag, gezellig. Geert en Marieke.
5: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
6: Het is zomer. Het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: ze zich wel afgevraagd hebben. Colin Crandall.
1: Ja, nu helemaal.
0: Na 10 jaar. Of zo, ja toch?
1: Nee, 18 jaar.
0: 18 jaar. Ja,
1: ja, dit nummer is al 18 jaar oud. En nou ja, het bleef nu ineens weer een hele nieuwe comeback, hè?
0: Ja, mooi.
1: Het gaat helemaal viral op onder andere TikTok. Het wordt weer massaal gebruikt onder video's en filmpjes. En daardoor is het ook weer teruggekeerd in de Single Top 100 op plek 12. Nou, fantastisch.
0: En wanneer je dat zo weer hoort, dan is het toch gewoon weer een lekker nummer. Want ik had het al een tijdje niet gehoord natuurlijk. En ik denk, wij beginnen er ook gewoon mee. Ondanks dat hij van de week al wel 5 keer langs kwam op mijn DHB-radio, eerlijk gezegd.
1: Nou, niks mis mee.
0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het ermee? Hoe was je week?
1: Ja, het gaat goed. Ik had een lekkere week. Ik heb wat duidelijkheid gekregen bij de cardioloog, dus daar ben ik heel blij om. Nou, en daarnaast had ik ook wel iets wat minder leuks. Ik had een uitvaart van een goede oude vriendin van mij.
0: Altijd minder leuk, ja.
1: Ja. Dat is wat jammer. Ik heb lekker gewandeld. Mijn wederhelft zit op dit moment een weekend in de Ardennen. Die is daar heel hard aan het fietsen, als het goed is. Althans, dat heeft hij me verteld.
0: Wat je maar leuk vindt, hè?
1: Ja,
0: is nou, een hobby.
1: Dat. Dus ja, we gaan lekker verder zo.
0: Oké.
1: Okay. En jouw week?
0: Mijn week? Ik moet papiertje... Nee, ja, ook eigenlijk hartstikke rustig. Het was natuurlijk de week van koffiecultuur. Daar zijn we
1: inderdaad, daar zijn we dus met z'n tweeën geweest.
0: Iedere week zeggen we, daar gaan we naartoe.
1: En, ja, nu kunnen we zeggen, we zijn ergens geweest.
0: Koffiecultuur. En het was hartstikke leuk.
1: Ja, zeker. Want ik ging natuurlijk heen voor Nelly het Nelpaard. En ik stap van de fiets. En wie lopen wij tegemoet?
0: Nelly het Nelpaard.
1: Nou, het kon niet beter.
0: Vastgelegd op foto. Nou, ja. Voor de rest was het... ja, het was de week van de oldtimerdag natuurlijk in Kalkbrood. Wat een oude meuk. Maar wat schitterend opgeknapt allemaal.
1: Ja.
0: Ook een paar uur geweest. En het was natuurlijk in de week van de werven.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Vertel.
1: Ook daar zijn wij met z'n tweeën geweest. Het was een avond. Daar werd bijgepraat om de ontwikkeling van de streekomroep de werven. En tijdens deze avond stond vooral de vraag centraal hoe de omroepen de komende jaren samen verder kunnen gaan. Kunnen groeien vooral naar één streekomroep voor zowel Steenwerkerland, Westerveld, West-Stellingwerf en Oost-Stellingwerf.
0: En dat voor 4 gemeentes?
1: Ja, dat is nog best wel... Nee, 3 gemeentes.
0: Nou ja, er komt er nog eentje bij natuurlijk.
1: Ja.
0: Zijn er 4.
1: Ja, maar we zoeken nog wel mensen. Want ik heb beloofd om eventjes daar wat aandacht aan te geven. Dus bij deze... eigenlijk zoekt elke omroep wel nieuwe medewerkers. Mm-hmm. Want het is toch, met alle respect, nu voornamelijk wat oudere medewerkers... die blijven hangen en die het nog steeds heel leuk vinden.
0: Wanneer ik even terugkijk, zo de zaal in...
1: Ja.
0: Was jij de jongste?
1: Nee. Maar wel één van. Ja. Er waren nog, denk ik, 2 jongeren wel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar eigenlijk zoeken we bij elk station wel wat meer jonge mensen... die dit hartstikke leuk lijkt. Dus ja, lijkt je dat nou hartstikke leuk om iets van techniek te doen... of iets met podcast, of iets met radio, of met beeld of geluid? Het kan allemaal.
0: En het is een prachtige opstap voor misschien... Hè, later weet je veel.
1: Zeker. Okay. Absoluut. Dus ja, even contact opnemen met onze omroep... en dan word je helemaal bijgepraat.
0: Tijd voor de tweede plaat.
1: Rock'n'roll.

0: Wat had je nou over een bitterbal gisteren?
1: Ja, nou, je hoort mij misschien een beetje slissen soms. Want ja. Ik heb me toch een blaar aan de binnenkant van mijn mond. En waar komt dat nou door? Wij waren natuurlijk, zeiden we net al, samen bij die avond van Streekomroep de Werven. Hm. Daar kregen we op het einde een lekkere bitterbal. Nou, ik was natuurlijk weer veel te gretig. Dus ik prop die bitterbal gelijk in mijn mond. En ik verbrand me daar mijn mond. En toen kreeg ik als tip van Herman van Hien en Bert Meijerink: je moet altijd eerst een gaatje in een bitterbal eten. Even laten koelen en dan pas verder eten.
0: Dus of,
1: dat
0: of je moet onthouden. Of je moet van die stickertjes hebben. Van die vlaggetjes. Van,
1: van die Mora-vlaggetjes. Ja, dat mag je niet zeggen.
0: Wat even. Maar iedereen weet dan wat we bedoelen.
1: In ieder geval, ik heb mijn mond verbrand. Maar wel een goede tip gekregen.
0: Dit is een stofzuigermuziek. Weet
1: ja,
0: je
1: wat heerlijk.
0: Als je stofzuigt en dit muziekje staat aan.
1: Nou, ik zou elk huis gaan stofzuigen dan.
0: Dat komt van mijn zus. Heb ik dat ooit eens een keer gekopieerd. Down on the Farm heet die CD. Of LP, nee, CD. En er staan allemaal van die aardige, leuke dingetjes op. Ja.
1: Dat zijn echt van die nummers. Daar kan ik even een verhaaltje op vertellen.
0: Ja.
1: Nou, zal ik een klein verhaaltje doen dan?
0: Doe maar.
1: Want we hadden het net over auto's even, hè, buiten de uitzending. En om daar even op verder te borduren. Het aantal diefstallen uit auto's in Steenwijk Land is in de eerste 7 maanden van 2026 met 34 meldingen gedaald.
0: Zo.
1: Nou, is dat even goed nieuws of niet? In totaal vonden er in 2026 16 diefstallen plaats. Maar 16. Nou, dan denk je, dat kan niet lager. Nou, dat is in ieder geval ten opzichte van 50 van dezelfde periode vorig jaar. Dus we zijn zeker goed gedaald. Maar landelijk bleef het aantal vrijwel stabiel, met een kleine daling van ongeveer 0,5%. Maar dan gaan we even naar Westerveld. Daar is het aantal toegenomen. Van 1 naar...
0: 4.
1: 2. Dat is toch grappig?
0: Ja.
1: Dus je kan gewoon, je moet eigenlijk in Westerveld gaan wonen. Want dat wordt gewoon, dat zijn ze hartstikke braaf. En in Meppel van 6 naar 13. Dus ja, dat ook valt nog reuze mee.
0: En BBL, dat is altijd natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, Steenwijk heeft dus toch nog wel steeds de meeste, helaas. Maar we gaan iets vooruit. Ik denk dat is even een goed berichtje.
0: Ja, dat is zeker een goed bericht. Ja. En daar zijn we wel aan toe. Binnenkort komt de Goed Nieuwskrant van Dirk en consorten. En daar staat dat vast wel in.

0: iedereen wel eens toch, hè? Niet een miracle. Armin van Buren, Piet Tang en ik eerlijk gezegd nooit van gehoord, maar van dat meisje niet dat erbij is.
1: Nee, maar ja, klinkt wel lekker.
0: Dacht ik.
1: Het is ook een nummer wat denk ik opnieuw is uitgebracht. Toch? Of heb je een oud nummer uitgekozen?
0: Nee, het nummer kennen we wel. Het is nieuw. Van Armin van Buren, die maakt wel vaker van die oude muziek gewoon helemaal opnieuw. Zou dat ook te ruig zijn voor Oost-Ellingwerf?
1: Nee,
0: we hebben natuurlijk heel veel medewerkers gesproken van andere lokale omroepen.
1: Ja.
0: De eerste die we tegenkwamen, die waren van Centraal.
1: Ja.
0: En die vroegen aan ons, waar zijn jullie van? En wij glashard, ook van Centraal.
1: Nee. Het eerste wat ze tegen ons zei is... Ja, jullie zijn van Huppelepup en Marieke. Maar nou ben ik jouw naam even vergeten, zegt ze.
0: Lekker is
1: ja. Ik denk, nou, dat is toch ook...
0: Zo hoor je nog eens een keer wat allerlei dingen natuurlijk. We hebben ook gesproken met... Ik dacht Aukje Oppersma van O3.
1: Ja.
0: Was het een man? Ik weet het niet meer precies. Maar daar hebben wij ons programma aan verkocht.
1: Ja. Hartstikke goed, hè?
0: Het is nog niet echt verkocht, natuurlijk.
1: Nee, dat niet. Maar we gaan wel ons best daarvoor doen.
0: We willen nog even luisteren, zegt hij. Maar ja, omdat we toch allemaal samen gaan... we wachten het maar af.
1: Ja, en ik zal beloven om iets meer nieuws ook uit... dan die Westerveld en andere gemeenten... proberen er wat tussen te borduren. Het meeste komt natuurlijk wel voor ons uit Steenwijk. Daar blijven we wel bij. Maar het is wel leuk om ook wat andere dingen te noemen.
0: Nou, over de grens heb je nu al iets, denk ik.
1: Nee.
0: Van Steenwijkerland?
1: Oh, nee, ik woon in Oldenmarkt.
0: Oh, nou, dan doen we dat eerst.
1: Ja, want na het succes van de eerste editie... start de Oldenmarkt Fanfare opnieuw met een nieuw talentorkest Oldenmarkt. Het muziekproject is bedoeld voor volwassenen... die altijd al een blaas- of slaginstrument hebben willen spelen... of graag samen muziek willen maken. De eerste repetitie vindt plaats op zaterdag 26 september om 14:00 in Dalzicht. Dat is midden in Oldenmarkt aan de Frieseweg nummer 39. Onder leiding van Guus Pieksma, initiatiefnemer van het concept uit Sneek... maken deelnemers in 10 repetities kennis met muziek maken in orkestverband. Nou, dat is toch hartstikke leuk?
0: Zeker.
1: Nou, wil je nou nog meer informatie, dan kun je even aanmelden... via het oldenmarkterfanfare.nto@outlook.com.
0: En dan gewoon een instrument lenen. Ik heb vorige keer al gevraagd, dat is net wat voor jou, dat soort blaasinstrumenten.
1: Ja, nou misschien wel, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb altijd al wel een keer ooit misschien denk, als ik dan toch eens moet kiezen, dan zou ik wel graag willen drummen. Maar dat is volgens mij heel moeilijk.
0: Volgens mij ook.
1: Ja, dus
0: maar goed.
1: Ja, maar voor de mensen die hier tijd, ruimte en plezier
0: Ik heb wel een drummer onder mijn kennissen waar je vast wel een keer een beetje les van kunt krijgen.
1: Oh, dat is leuk.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Vrolijke plaat.
1: Gezellig.
0: De nieuwe van Samantha Steenwijk. En die heet Eén blik is genoeg.

0: is genoeg. Ik druk op een verkeerde knop.
1: Oh, dat maakt helemaal niet uit.
0: We gaan naar vinyl.
1: Ja, nou, ik heb hier wederom weer nog nooit van gehoord.
0: Ja, leuk,
1: maar dat kan ook aan mij liggen. En heel vaak als jij dan uiteindelijk de jingle start, dan denk ik, oh ja, natuurlijk.
0: Ik doe dat er elke week een klein beetje
1: ja,
0: om.
1: Dat is dan wel weer heel leuk. Ja. Deze week heb jij gekozen voor de Tom Tom Club.
0: Ja.
1: Dat heb ik echt nog nooit van gehoord. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Dus ik staat wel.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Staat jij vroeger ook op, hoe heet dat, op typles?
1: Ja, dat moest van jullie, ja.
0: Echt,
1: ja.
0: Moest dat van ons?
1: Ja, dat was verplicht, ja. Zo. Ik moest elke woensdagavond naar de Bijtol, was dat volgens mij,
0: ja.
1: in Steenwijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vond het verschrikkelijk, maar ik ben jullie nog elke dag dankbaar. En dat vertel ik ook weer mijn kinderen, want echt, ik kan nu met 10 vingers blind typen. Nou, dat is fantastisch.
0: Maar doen kinderen niet meer tegenwoordig toch? Ja,
1: jawel, nu wel.
0: Op zo'n keyboard.
1: Ja, ja.
0: Maar vroeger was dat een oude Remington.
1: Zo'n typemachine.
0: Ah, zo ongeveer als dit.
1: Ja.
0: Wardy Rapping Hood.

0: 1981. Ik weet nog dat wij met de mobiele drive-in show wel op pad gingen. En als dit nummer gedraaid werd, hele dansvloer.
1: Nou, grappig.
0: De Tam Tam Club hoort u. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. De DAB Plus frequenties. En wie weet, misschien binnenkort ook wel gewoon bij O3. Daar zijn wij te beluisteren. Even kijken hier. Deze moet ik hebben, ja. Want het is de hoogste tijd voor het Steenwijkerland weekend. Dan moeten we straks een nieuwe jingle hebben. Hè?
1: Ja, er moeten heel veel nieuwe jingles komen.
0: Het
1: ja.
0: Weerbericht voor de werven.
1: Ja,
0: zeg nou, dat nou even doet zo.
1: Het weerbericht voor de werven.
2: Weerbericht.
0: We gaan dat doen. Binnenkort maken wij zoiets. Voor wat betreft het weerbericht. Wel getroffen gisteren natuurlijk met het... Weet dat, in
1: met Corso?
0: Ja, Corso, maar ja. Ook Callocote. En volgens mij was de motocross in de bassen.
1: Er was heel veel te doen, ja.
0: Prima weer erbij gehaald super. Allemaal. Maar vandaag, zondag, komt het tot buien. En in de loop van de dag ja, krijgt de zon weer een klein beetje meer ruimte. Maar goed, het is natuurlijk wel september. Daarover later meer. Met een matige tot vrij krachtige west- tot later noordwestenwind wordt het een... graad of 19, 20, dus daar is niks mis mee. Ik loop nog steeds in mijn korte broek, weet je wel.
1: Nou, dat kan makkelijk.
0: Maandag blijft het droog met regelmatige zon. Het wordt dan 21 graden. Dinsdag, woensdag wordt de kans op buien alweer een klein beetje groter. Maar zakt wel het kwik terug naar een graad of 18. Dus ja, je weet maar nooit. Misschien moeten we dan wel weer, de kachel aan met dat enorme dure gas wat ik las in de... Koerranten, want dat wordt met de dag duurder.
1: Ja, schrikkelijk.
0: Heerlijk is dat, maar gelukkig.
1: Nou, dan ben je toch blij met je houtkacheltje.
0: Ja, ik heb een houtkacheltje, dat is dan wel even lekker.
1: Zeker.
0: Hey, na het team zoeken wij altijd een plaat in het dialect.
1: Ja.
0: Dan mee maar schoen.

0: me, no maar schoen, zo heet het. Goed gaan.
1: Er zijn wat van die bandjes daar in Twente, hè, die dit doen.
2: Ja, heel veel.
1: Ik kreeg een of andere map onder ogen op Spotify. Nou, er stonden er volgens mij wel 50 van die lokale bandjes op. Best wel gezellig. Heb je een leuk bericht trouwens, nu?
2: Ja hoor.
1: Zal ik nog een klein stukje doen van die...
2: Ja, doe maar. Ja, hartstikke leuk.
1: Van die vrolijke stafzuiger.
2: Ja, helemaal goed.
0: Vertel.
2: Want ik wou even vragen, ben jij nog bij het Corso geweest in Frederikssoort?
1: Nee, op een of andere manier trekt mij dat niet zo. En iedere keer zegt iemand, welke keer van... Doe dat nou, ga nou kijken. Maar
2: ja.
1: Ik heb wel al die leuke mozaïekjes gezien in de tuinen overal.
2: Ja, die zijn sowieso hartstikke mooi. Dat is nog maar een mozaïekje. Ja. Maar die wagens die zijn echt bizar, hoor. Want mijn kinderen hebben daar vrijdagavond meegeholpen met bloemen prikken. Nou, die komen dan met blaren op de vingers weer terug. Maar ze hebben het hartstikke leuk gehad. De grote verlichte avondtocht die was natuurlijk al gisteravond. Hè. Die is al geweest. Dat was onder muzikale begeleiding een heel groot succes. En ontzettend leuk. Maar je kan vandaag ook nog naar het Corso toe. Want om 11 uur, als dit programma is afgelopen... dan is er een mozaïek fietsroute. Kunst- en cultuurfestival op het Corso-terrein zelf. Daar kan je ook een kijkje nemen. Om 5 uur is dan de grote prijsuitreiking van de wagens... en van de mozaïeken langs de weg. En die prijsuitreiking is in de tent. En daarnaast staan er ook nog eens allemaal lekkere foodtrucks. Er is een kleine kermis. En er zijn diverse activiteiten voor jong en oud. En vanmiddag heb je DJ Martijn Teunissen... En die maakt het helemaal muzikaal, compleet.
1: Ik ga voor de foodtrucks.
2: Ja, heel gezellig.
1: Met bitterballen.
2: Ja, ja, lekker.
1: Ze brengen tegenwoordig alles opnieuw uit. En deze is wel leuk opnieuw uitgebracht. Hij klinkt een beetje beter dan die originele. Lief, en het hele...

0: origineel van Smokey natuurlijk, maar er was nog zo'n andere met hoeden. Oh. Is Alice ook nog...
1: Ik dacht dat het origineel was.
0: Nee, zeker niet. Oh. Het origineel is ongeveer net als dit, maar dan iets rustiger.
2: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
0: Dat zijn wij.
1: Zeker. En mocht je nou denken straks om 11 uur... joh, ik ben er helemaal klaar mee met die stoel. Ik wil graag even mijn benen strekken en wat sportiefs gaan doen. Dan kun je dus vanmiddag lekker mee gaan wandelen... met Staatsbosbeheer door het Drents Friese Wold. De wandeling die start bij het buitencentrum in Appelscha... en duurt ongeveer 2 uur. Dus je moet wel eventjes dat bedenken dat je 2 uur buiten bent. In deze tijd wordt ongeveer 5 à 6 kilometer afgelegd. In 2 uur. Dus je loopt niet hard, snel. Nee, nee. Je gaat heel langzaam. Oh. Maar er wordt er natuurlijk ook van een en ander verteld. Want de zomerdrukte is voorbij en de natuur begint zich klaar te maken voor de herfst. En eigenlijk gebeurt dat al na de langste dag. En die is al geweest. Maar dan zie je eigenlijk die signalen in de natuur nog niet zo. Maar nu beginnen die zomerse kleuren zich te vervagen en wordt het licht zachter. En de eerste trekvogels die zijn alweer onderweg naar het overwinteringsgebied.
0: Is dat zo?
1: Ja, die ben alweer weg.
0: Dus je kunt er heel lang over doen?
1: Ja.
0: Zo'n hele trage... Ik zag van de week Bert Visser, daar moet ik dan gelijk aan denken... over een trage groente, weet je?
1: Een trage groente? Ja, trage wat was dat ook alweer? Nee, zeg het maar.
0: Artisjok. Het is wel september, hè? Dus mocht
1: het start,
0: je mee...
1: zal ik nog even zeggen? Ja. Het start om 2:30, mensen. Dus meld je aan.
0: Ik zou zeggen, neem een regenjas mee. Want nogmaals, het is wel september. Snelle en Miss Montreal...

0: En dat was september. Ja. Nou, het duurt nog wel een dag of een dag of twee.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind het een lekker nummer.
0: Volgende week de herfst, volgens mij. En dan weer de zomerjingles.
1: Ik heb mijn huis al in herfststijl.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik ben een beetje voorbarig. Maar mijn jongste zoon die had zin in herfstdecoratie. Ik denk, nou, dat gaan we doen.
0: Eikels gezocht.
1: Nee, ik heb dingen gekocht.
0: Ook.
1: Ja, de jeugd. Dat doen de mensen van nu.
0: Jouw hele tuin ligt vol heikels.
1: Ja, dat is waar. Goed, zal ik nog even een berichtje doen? We gaan even naar...
0: Nou, ik heb ook nog wel iets trouwens.
1: Oh, kom jij eens maar even. Ja.
0: Dat is wel een leuk bericht. Bijna 50 huurhuizen komen erbij in Steenwijk. Nou ja, 50. In totaal 47 sociale huurwoningen. Die komen er binnenkort bij hier. Aan de Stormbaan, direct ten westen van het Kornputkwartier. Weet je wat dat is, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dat woont familie van jou.
1: Ja, ook.
0: Kan
1: ja.
0: De bouw, die kan de bouw van start gaan binnenkort. Het project is nu, zo heet dat dan... onherroepelijk verklaard. En dat meldt de gemeente Steenwijkerland. Dus mocht je daar willen wonen... Ik denk dat al die woningen alweer verzegd zijn, maar je weet maar nooit.
1: Nou ja, dit is natuurlijk een hele mooie kans voor de wat jongere mensen... Juist. Die graag voor het eerst wat op zichzelf willen. Dus,
0: en geen woning kunnen kopen,
1: ja.
0: En dan heb je toch 50.
1: En wat een leuke straatnaam. Als je zegt, ik woon aan de Stormbaan, dat zou ik gewoon leuk vinden. Ja, nou, dat gezegd te hebben, we gaan even naar Vollenhoven. Want Popcorn Vollenhoven die houdt op dinsdag 15 september van 19:30 open repetitieavond. En dat gebeurt in de Burgt in Vollenhoven zelf. Nou, het is ongeveer, wat is het dan? Het is een gemengd koor. Het telt ongeveer 55 leden op dit moment. En het zingt herkenbare popmuziek in 5 stemgroepen maar liefst. Nieuwe zangers die kunnen vrijblijvend kennis maken. En na de open avond nog 2 keer gratis meedoen. Als je heel enthousiast bent. En met het oog op het voorjaarsconcert in april 2027. Zo. Dan zoekt het koor juist uitbreiding. Dus wie vooraf meer informatie wil ontvangen. Die mag eventjes mailen naar popcorvollenhoven@gmail.com. Maar je mag ook gewoon naar binnen lopen en gewoon meekomen doen.

0: and express yourself, Madonna. Alles wat die meid ooit heeft gemaakt en nog maakt, vind ik leuk.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar ik vond dit wel, dit album van haar, dat vond ik echt het leukste album waar dit afkomt.
0: Dat is een verzamelalbum, toch?
1: Ja, ja.
0: Celebration Deluxe album.
1: Ja, allemaal liedjes uit de jaren 80. Ja, dat vond ik wel echt heel leuk.
0: Okay.
1: Mag ik nog even iets zeggen?
0: Ja, want daarvoor word je hier betaald.
1: Dat ja, dat is ook
0: nog niet
1: zo.
0: Bij de werven, maar ik zal binnenkort meneer Theekamp een rekening sturen. Van.
1: Ja, ja, ja. Ik blijf even in Steenwijk, want volgende week zondag 20 september... dan wordt de Stone City Run gehouden hier. Nou kun je daar niet meer voor inschrijven, hoor. Maar ik wil toch even benoemen, nou, omdat het is gesloten. En dat komt omdat ze dus een record aantal aan individuele inschrijvingen hebben. En dat zijn er 1500.
0: Zo, wat een organisatie.
1: Bizar, bizar. Dat is toch fantastisch?
0: Ja.
1: Nou, dat is een record aantal. En dat, nou ja, daar zijn ze natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Nu zijn jullie nogal van het wandelen, van het lopen, van het doodmoe maken. Hè?
1: Ja, ja, ja, klopt. Nou, normaal, ik doe er eigenlijk elk jaar aan mee. Dit jaar heb ik even overgeslagen, want ik wist niet...

0: precies hoe alles zat, medisch gezien. Mijn zoon doet wel mee, hoor. Okay. Die zit in de sportklas van de Ekeringen. En zijn sportdocent is de voorzitter van dit hele evenement.
1: Oh, ja,
0: dat is meneer Feikel Wiersma. En die zegt ook, ja, de sponsoren en de vrijwilligers die zijn onmisbaar. Daarmee kunnen ze dit allemaal voor elkaar krijgen. Het startschot begint om 14:45. Dan gaan de eerste lopers van start. Er is een leuke DJ op de markt. Er is een hele gezellige warming-up vooraf. En het is gewoon gezellig in de stad.
2: Muziekje is afgelopen, weet je dat?
0: Maar het is druk en gezellig, pap. Dat weet je nog van vorig jaar, toch?
1: Ja, ik kan me er nog iets
0: toen
1: van...
0: Toen kwamen jullie kijken.
1: Ja. Ik kan me daar nog wel iets van herinneren. Nu heb ik een plaat uit de Piratenhoek. Ik heb nog wat Engels. Ik heb ook nog iets uit de beste zangers van vorige week. Zoe, Levi,
0: nou,
1: Passie.
0: Dan ja, jij mag kiezen. Jij mag kiezen dit keer. Ik mag altijd kiezen, nu mag jij kiezen.
1: Dan doe ik deze.
0: Heel goed.
1: Toen was Clouseau aan de beurt om te worden geïmiteerd.
0: Dat is alweer 2 weken geleden.
1: Sorry.

0: Eigenlijk een beetje wegdraaien dit, man. Zoals altijd hebben wij weer eens een keer tijd tekort.
1: Ja, we hebben weer te veel gekletst, denk ik.
0: Ja. Nou, ja, is dat zo? Het is ook wel een beetje een kletsprogramma, dit toch?
1: Ja, dat is waar. Maar ja, we hebben ook allemaal leuke items. Ja. En nu komt eigenlijk ons laatste item, Ben niet aan de beurt. Van de
0: maand. Ja.
1: Ja, het is een hele leuke. Dus we moeten eigenlijk gelijk door. We gaan gelijk door.
0: En het duurt 4,5 minuut op zijn minst.
1: Oh, dat
0: dus,
1: gaan we niet halen.
0: Dat rijden we vast niet. Maar het maakt niet uit. We hoeven ze zelf niet uit te zoeken. Want
1: nee,
0: dat wordt voor ons
1: dat
0: gedaan.
1: Dat wordt voor ons gedaan.
0: Nou ja, bedankt. Komt-ie. Bluff.
1: Ja, en tot volgende week zeggen we het maar gelijk.
0: Tot volgende week, ja. Lekker rustige week weer, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, maakt niet uit. Enig idee hoe dit nummer heet?
1: Zaterdag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slobs met het nieuws.
2: Walters met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
0: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
0: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Compleet.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: radio en tv voor Steenwijk en Loon. Dit is RTV Slos.
1: Je koffer in de gang zegt me dat je weggaat.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijk het land. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Er wordt gezocht naar vrijwilligers, enthousiaste verhalenvertellers. En dat zoeken wordt gedaan door het waterschap. Wat betekent water voor jouw straat, de school of het dorp? Bij waterschap Drents, Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met

Ontdek het onderwaterleven in de Wiede. Ga met een schepnetje op pad langs het Vlonderpad bij bezoekerscentrum de Wiede en ontdek welke diertjes er in en op het water leven. Van mei tot september is het weer mogelijk om bij het bezoekerscentrum de Wiede in Sint-Jansklooster een schepnetje te huren. Ga samen met je kleinkinderen of kinderen op pad om te ontdekken welke diertjes er leven in en op het water in de Wiede. Met een schepnetje, een witte bak en een zoekkaart ga je vanaf een van de stijgers op zoek naar de waterdiertjes. Vangen jullie een waterspin, een bootsmannetje of misschien wel een geelgerande watertor. De activiteit is goed te combineren met een vaarexcursie, het wandelen vanaf het Laarzenpad of een bezoek aan speelnatuur van Oer. De schepnetjes zijn trouwens tijdens openingstijden te huur bij de balie van het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is alle dagen geopend. Maandag van 12 uur door tot 5 uur en dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur. Kijk voor alle activiteiten en excursies op www.nm.nl/dewieden/activiteiten.

Na 9 jaar stilte komt de band de Rhododendrons weer bij elkaar. De bekende steenwerkerformatie treedt op 17 en 18 september... na de revue Paradijsvogels uit West in Rabotheater de Meente. Op zaterdag 19 september is er trouwens na afloop een muzikale bijdrage ook van Wilma Dijksma en Lieke de Boer. Wil je meer weten over deze voorstelling en natuurlijk ook de bijdrage van de Rhododendrons en Wilma Dijksma en Lieke de Boer? Kijk dan even op www.demeente.nl. Er zijn trouwens nog beperkt kaarten beschikbaar voor zowel de musical als deze optreden.

Jubilerende kerstrondje Oldermarkt zoekt deelnemers. Voor het 15e kerstrondje Oldermarkt, dat zal worden gehouden op zaterdag 12 december... van 10:30 morgens door tot 16:30 middags, zoekt de organisatie natuurlijk nog deelnemers. De inschrijving is inmiddels geopend. Het kerstrondje Oldermarkt is een initiatief van het plaatselijk belang Oldermarkt... en deze dag is Oldermarkt een creatief, enthousiast dorp... waar gastvrijheid en warmte en natuurlijk in kerstsfeer voorop staan. Op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek enzovoort aangeboden. Het kerstrondje is vooral een binnengebeuren, het is dus geen kerstmarkt. En ook dit jaar wordt de bereikbaarheid van diverse locaties vergroot... door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het dorp rijdt. Wil je je hobby, muzikaliteit, schilder, talenten, foto's tentoonstellen en dat soort zaken... een gratis workshop bijvoorbeeld aanbieden, kan ook. Of heb je een winkel of bedrijf met ruimte voor een tentoonstelling? Kijk dan voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website www.kerstrondjeoldermarkt.nl. Aanmelden kan trouwens nog tot 3 oktober. De deelname is helemaal gratis en de deelnemers uit 2025, vorig jaar dus, krijgen een uitnodiging. Nieuwe deelnemers zijn dus ook van harte welkom, maar dan wel aanmelden. Dat kan, je kunt even bellen naar Harm of Vrouwtje Visserman voor meer informatie op de volgende nummers 0561 451933 of 0629 49 40 55.

Noorderburg organiseert dit najaar de gratis cursus Zorg om Dementie. Speciaal voor mantelzorgers en naasten van mensen die met dementie wonen en werken in de gemeente Steenwijkerland. De bijeenkomsten worden verzorgd door Judith Mittendorf, ervaren GZ-psycholoog, en Ilona Luther, zij is maatschappelijk werker en deskundige op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dementie roept veel vragen op. Wat veroorzaakt het, hoe verloopt de ziekte en waarom verandert iemands gedrag? De hele cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Het begint dinsdagavond 15 september, daarna gaat het verder op 29 september en ook 13 en 27 oktober. De bijeenkomsten vinden plaats van 7 uur 's avonds door tot 1 uur of 9 in Zonnekamp Steenwijk. En belangstellenden kunnen zich aanmelden, voor meer informatie trouwens ook, op de website van Noorderboog. En dat is www.noorderboog.nl/zorgomdementie.

Een nieuwe stap in duurzame mobiliteit. Nu ook bakfietsen beschikbaar bij het Pakkum-netwerk. Pakkum zet weer een volgende stap in het versterken van duurzame en toegankelijke mobiliteit in Steenwijkerland. Op 3 strategische hubs bij station Steenwijk in Giethoorn en in Steenwijkerwold zijn vanaf nu Urban Aero bakfietsen beschikbaar voor gebruik. De bakfiets is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande e-bikes in het Pakkum-netwerk. De bakfietsen zijn een handige manier om bagage en boodschappen mee te nemen en tegelijkertijd bieden ze ook een uitkomst voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen veilig mee, waardoor het gebruik van het netwerk voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt. Er zijn wel enkele verschillen met reguliere deelfietsen. Zo moeten bakfietsen altijd teruggebracht worden naar de hub van herkomst, maar ze worden opgeladen op speciale laadpunten. Dit in tegenstelling tot de e-bikes die op iedere hub binnen het netwerk kunnen worden achtergelaten. Mensen die van de bakfiets gebruik willen maken betalen 1,50 per kwartier. Je vindt meer informatie en gebruikstips op www.pakkum.nu.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, het monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wierix verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 1.

RTV Slos heeft een nieuwe podcast online. Ria van Hien, de maker van Ria's podcast, gaat in deze keer in gesprek met Jannes Mulder. Voor velen is de naam Jannes Mulder onlosmakelijk verbonden met sportverslaggeving en voor anderen weer als cabaretier bij het cabaret Terug naar Steenwijk. Maar Ria van Hien is op zoek naar de man achter al deze dingen. Natuurlijk komen heel veel activiteiten langs in de podcast. Dat is gewoon Jannes. Maar een kijkje nemen achter de schermen is heel interessant. De podcast is dus nu te beluisteren via de website van RTV Slos, de streekomroep De Werve, Spotify en Facebook.

De kind- en jongerenactiviteiten van Nationaal Park Werenmewiede zijn weer begonnen. Het Nationaal Park nodigt kinderen en jongeren uit om kennis te maken met de enthousiaste en avontuurlijke Jeugd Natuurclub. Dat kan al vanaf 8 jaar. En de Junior Rangers, dat is voor de leeftijden van 12 tot 18 jaar. Tijdens de daarvoor speciaal bedoelde kennismakingsactiviteiten. De Jeugd Natuurclub is een club voor kinderen die graag met leeftijdsgenoten in de natuur op onderzoek uitgaan en niet bang zijn om vies te worden. Eén woensdag per maand is er een clubmiddag, meestal tussen 15 uur en 17 uur, tussen 3 en 5 dus 's middags. Het programma is heel afwisselend, van diersporen zoeken tot rietsnijden en van waterdiertjes of paddenstoelen onderzoeken tot en met vogelhuisjes timmeren. Alles komt aan bod. Elk seizoen zijn er 8 clubmiddagen verspreid over Nationaal Park Werenmewiede. Het lidmaatschap kost trouwens €30 per seizoen. Lady.

Een nieuw grondstoffeninleverpunt in Steenwijkerland, de Gripwagen. Goed en zo gemakkelijk mogelijk afval scheiden en grondstoffen winnen is een gezamenlijk doel van de gemeente Steenwijkerland en Rova. Daarom kunnen inwoners vanaf 31 augustus al speciaal afval kwijt in de Gripwagen, die in even weken op meerdere locaties in Steenwijk staat. De Gripwagen is een mobiele grondstoffeninleverwagen van de Rova. We willen het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om afval in te leveren. En met de Gripwagen brengen we die mogelijkheid dichter bij huis en maken we het scheiden van afval eenvoudiger, aldus wethouder Tilco Gernaat. Bij de Gripwagen kunnen inwoners terecht met kleine hoeveelheden grondstoffen. Denk aan bijvoorbeeld grondstoffen die niet in de ondergrondse container horen. Elektrische apparaten, piepschuim, hout en puin, klein chemisch afval, vlakglas, harde kunststoffen en metalen. Het gaat om kleine hoeveelheden die in boodschappentassen passen. En voor grotere hoeveelheden of grotere stukken grof huishoudelijk afval kunnen de inwoners terecht bij het milieubrengstation aan Karenburg 3 in Steenwijk. De Gripwagen staat op even weken op de volgende locaties in Ossenzeil aan de GB Kooistraat, maandagsmorgens van 8.30 uur tot 11 uur. In Oldenmarkt, maandag van 12 uur door tot een uur of half twee. Bij het dorpservicecentrum De Landerijen aan de burgemeester van Gervinklaan. Verder ook in Blokzijl, dinsdag van 8.30 uur door tot 11 uur aan de Groene Straat nummer 18. En de tweede wagen staat in Steenwijk op dinsdagen van 8.30 uur tot 11 uur bij de Oosterpoort en de Meppelenweg. Ook in Vollenhoven is deze wagen beschikbaar op dinsdagen vanaf 12 uur door tot half 3 bij de parkeerplaats De Burgt. En in Giethoorn op vrijdag van 8.30 uur tot 11 uur aan de Bertus-Warnersweg. Wanneperveen, daar is ook een locatie op vrijdag van 12 uur door tot 14.30 uur aan de Dorpshuisstraat bij het Dorpshuis. En dan is er ook nog een KCA-wagen. Gelijktijdig namelijk met de invoering van de Gripwagen neemt de gemeente afscheid van de KCA-wagen van de Rova. Inwoners brengen hun klein chemisch afval vanaf 31 augustus dus al naar de Gripwagen. Meer informatie over deze Gripwagen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/

Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort. Direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes

de buurt. Veilig en met vertrouwen blijven bewegen. De cursus Valpreventie in Balans die gaat van start in Oldenmarkt en Wanneveen. Met eenvoudige oefeningen, praktische tips en gezellige groepslessen worden de senioren aan meer balans, meer zelfvertrouwen en een kleinere kans op vallen geholpen. Belangstellenden kunnen vrijblijvend de informatiebijeenkomsten bijwonen en zich opgeven voor de cursus. Het gebeurt allemaal in september en oktober. Het start dan in Oldenmarkt en Wanneveen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hasha Ray. Lou

0: Luister, life is just like a dance.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

ik niet bevries. Zo bevrijd je mij van mijn verdriet. Als het hart te lang op

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk op.

0: opgesloten worden. Want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Heer Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
3: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Vijf over tien, van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 12 september 2026. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik vertel u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan aandacht besteden aan de Open Monumentendag. Die is landelijk natuurlijk, dus hier is ook van alles en nog wat te bekijken. Maar wij gaan eventjes ons toespitsen op West-Stellingwerf. Wat daar te doen is in een gesprek met wethouder Roelof Teun Hoen. Met Luc Greven gaan wij praten over de theatervoorstelling Paradijsvogels. Dat is een initiatief van de gemeente en Kopje Cultuur. En bij dat laatste is Luc Greven natuurlijk betrokken. Maar we starten met Tom de Vries ten Klooster. Hij zit er tegenover mij. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen, Lucy.
0: Van D66 Steenwijkerland. Ja, we gaan het hebben over het politieke wel en wee van de gemeente. Onder andere, want tal van onderwerpen spelen zich niet alleen in Steenwijkerland af. Zoals daar bijvoorbeeld is de boerenprotesten, de plannen in het kader van stikstof. Sommige mensen die zijn een beetje terughoudend op het moment dat ze een standpunt innemen waarvan je op voorhand al weet van nou, daar komt Jan en allemaal met commentaar op af. Die angst heb jij helemaal niet, Tom.
1: Volgens mij lees je af en toe eens wat online, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, heel goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat je altijd je moet kunnen uitspreken. En dat we hier in dat land accepteren dat er verschillende inzichten en meningen zijn. En hoe meer we schreeuwers tegenover je hebben staan die zeggen van ja, dat mag allemaal niet en dat moet niet. Van jouw mening deugt niet. Ja, hoe meer mensen zich steeds meer terugtrekken en zich maar niet uitspreken. Dus daarom ben ik wel voorstander van dat je je altijd uitspreekt over alle onderwerpen dan ook. Dus ja, dat doe ik dan ook graag.
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat angstig vinden, hè? Om zich daarover uit te spreken. Om wat voor reden dan ook. Die voelen zich daar te onzeker voor of niet goed bij. Of wat voor consequenties zou het hebben. Die angst heb jij helemaal niet?
1: Nee, ik zelf niet. Ik vind het heel erg jammer dat zo is. Want ja, dat maakt het dat je steeds stiller wordt, steeds meer zwijgt. En dan lijkt het alsof een kleine groep, ja, dat in één keer de vertaling van de stem van het volk is. Maar je hebt wel een grote zwijgende meerderheid die toekijkt, niks zegt en leest.
0: Ja.
1: Ja, en soms is het goed dat we die geluiden ook aanwakkeren van jouw mening doet er ook toe. Dus ik heb er zelf niet zozeer angst voor. Ik vind het soms wel zonde dat er zwart-wit wordt gereageerd. Dat er heel veel gegeneraliseerd wordt van hey, jij bent van D66 dus. Maar er zitten veel meer lagen achter. Want ja, ik ben ook een type die veel breder is dan dat. Ik ben ook trouwambtenaar. En ja, dan heb je een hele andere Tom in één keer voor je dan een politieke Tom. Dus
0: ja,
1: mensen hebben meerdere lagen en dat wordt nog wel eens vergeten.
0: Ja. Ja, laten we even naar die bijeenkomst van boeren hier uit de omgeving gaan, waar jij een kijkje bent gaan nemen. Het is ook niet zo dat iedereen daarvan zei. Er zijn ook natuurlijk wel mensen die gewoon met jou in gesprek gaan over dat onderwerp. En het fijn vinden dat je een kijkje komt nemen, ondanks het feit dat jullie op voorhand eigenlijk wel weten dat je nou niet lijnrecht tegenover elkaar staat, maar toch op bepaalde punten echt wel verschillend over zaken denkt.
1: Ja, nee, dat is een hele interessante. Want ik vind dus je moet in gesprek blijven. En ook al heb je een andere mening of andere gedachtes, andere waarden waar je naar kijkt, ja, dan moet je heen gaan. En we hadden als gemeenteraad de uitnodiging gekregen voor dat protest in Giethoorn. Nou, van gemeenteraad.
0: Ja, 2 weken terug. Klopt
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Dus die uitnodiging kwam een paar dagen van tevoren. En de halve gemeenteraad die stond er toch in die tijd. Dus dat vond ik al heel fijn en netjes.
0: Ja.
1: Ja, en ga in gesprek. Laat je zien. En kom ook naar me toe. En waar zit je zorgen? En met name dat stukje ben ik het meest benieuwd naar. Wat is je exacte zorg? En hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt of verholpen wordt? Zodat we als gemeente staan voor wat je wil. En dat betekent niet, zoals nu heel mooi in de politiek aan bod kwam, in een hele lange discussie, de brief moet van tafel. Ja, dat zijn hele mooie, ruige woorden. Want daar vind je mij niet qua gedachte. Want de inhoud van de koers die landelijk gekozen wordt, dat heeft onze gemeente en de natuur ook nodig. Alleen, we kunnen wel kijken van welk stukje is onwerkbaar en waarom is het onwerkbaar en hoe kunnen we zorgen dat dat beter gaat worden.
0: Ja, veel meer op detail gaan praten.
1: Ja, zeker. Want ja, je kunt wel zeggen van het moet weg, we doen het niet. Maar wat is het alternatief? En dat is juist het hele probleem wat we al tientallen jaren op dit onderwerp hebben.
0: Ik wou net zeggen, hoe lang gaat het ons dan nog achtervolgen?
1: Ja, dit speelt al volgens mij de krantenartikelen in jaren 80, 70. We moeten iets doen qua mest en stikstof.
0: Ja, we zijn 40 jaar verder.
1: Ja, dus 40 jaar traineren. Dus ik vind het wel fijn dat we op dat vlak doorpakken. Maar doordat het zo lang geduurd heeft, is de impact en de consequentie heel groot. En ik begrijp ontzettend goed dat als je nu je bedrijf hebt, dat je je zorgen maakt en dat je daarmee heel veel maatregelen voor je kiezen krijgt.
0: Ja, bij traineren, daarmee heb je dan... Of tenminste, dat kwam bij mij zo over van dat boeren dan getraineerd hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Het is ook nog veel meer de politiek.
1: Het is de politiek die getraineerd heeft.
0: Ja.
1: Goed dat je dat herstelt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want de boeren die hier de regels voor hun kiezen krijgen, die hebben dat jarenlang gehad. Die krijgen het steeds voor in een schoot geworpen van, nou, succes, red je er maar mee.
0: Ja, het was veel beter geweest 40 jaar geleden een deeltje was gedaan en dan vervolgens weer een deeltje. En dat we dan nu op spoor zaten waar we allemaal blij mee zouden zijn.
1: Klopt, ja. Dat hebben we helaas niet gedaan, dus dan heb je deze impact. Mm. En het is de politiek inderdaad die steeds vertraagt. Nou, laten we het maar met een klein omweggetje proberen te vinden.
0: Ja. En dan ook elke keer van en dan wisselde de politieke macht weer, macht tussen aanhalingstekens. En dan werd weer deels een andere koers genomen. En zo bleef het jaren achter elkaar zo dat er af en toe natuurlijk wel maatregelen zijn genomen. Maar niet die ertoe hebben geleid waarvan 40 jaar geleden al werd gezegd van, hier moet echt iets gebeuren.
1: Klopt. Mm. Ja, dat is wel een groot issue. En je ziet heel terecht in de grafiek en de staatjes dat er bijvoorbeeld in de landbouwsector enorm veel reductie is geweest qua uitstoot.
0: Ja, investeringen in geld en in tijd en in innovatie is er allemaal ingestopt.
1: Ja.
0: En dan kun je je best voorstellen dat ze zeggen, ja, hallo, ik heb net dat en dat allemaal gedaan de laatste 20 jaar. En nu krijg ik dit voor me kiezen.
1: Ja, het heeft ontzettend veel opgeleverd. Alleen niet voldoende. Mm. Dus we kunnen allemaal heel hard rennen en zeggen van dit is een goede weg. Nou, en dat klopt. Er zijn heel veel goede keuzes gemaakt. Alleen nog niet voldoende waarbij we nu dus het kabinet dus hard op de rem trept en zegt, hey, we gaan nu op deze manier het oplossen. En daarmee kunnen we in Nederland weer vooruit met alles. En dat we de natuur goed overeind houden. En zorgen dat de bijzondere soorten hier ook een bestaansrecht houden.
0: Denk je dat het nu echt gaat gebeuren binnen deze periode van nog 3,5 jaar? Oftewel, daar zit ook de vraag bij, gaan ze dit nog 3,5 jaar volhouden, dit kabinet?
1: Dat is een hele spannende. Mm-hmm. Want ik noemde het woord traineren. Je wordt aan heel veel stoelpoten gezaagd om te zorgen van dat het maar niet gaat lukken. Mm-hmm. Dat er heel veel weerstand is. Ik ben benieuwd naar Prinsjesdag. Want in Prinsjesdag gaan we weten wat de begrotingsplannen zijn. Gaan we weten wat daarna gebeurt, of er steun is. En als dit kabinet, wat nu een minderheidskabinet is, het overleeft als het ware. Dus we hebben steun en we kunnen door met de plannen. Nou, dan heb ik er wel vertrouwen in dat ze de rit gaan uitzetten. En de noodzaak is wel heel erg helder. En dat dit ook dan gerealiseerd gaat worden.
0: Ja, en bij die begroting gaat het trouwens niet alleen maar om het stikstofverhaal natuurlijk. Gaat het om zoveel meer. Dus
1: de sociale zekerheid.
0: Precies. Dus het komende half jaar, als ze zeg maar nog een half jaar overleven, dan wordt die 4 jaar volgemaakt.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Ik ben wel zo optimistisch ingesteld dat het kan. Mm-hmm. En dat maakt dat we hier een module gevonden hebben waarbij we links en rechts kunnen bedienen, dat iedereen tevreden is en dat er ook echt daadwerkelijk keuzes gemaakt worden. Dus daar, dat houdt mijn hart nog even vast of dat gaat lukken. Mm. En daarna dan zie ik het positief in en dan kunnen we echt weer vooruitblikken met elkaar in het land.
0: Ja. Want de afgelopen periode werd heel werd regelmatig natuurlijk over die landelijke begroting gesproken, die dan aanstaande dinsdag gepresenteerd gaan worden. Van, dan moet je allerlei mensen bij halen die daar wel mee eens zijn en bla. Maar goed, wat er dinsdag wordt gepresenteerd, wordt dinsdag gepresenteerd. En daar, je kan alles presenteren. Maar vervolgens moet je het eens worden met elkaar.
1: Grote uitdaging voor ze. Ja, en ik denk dat ze, de berichtgeving laat heel erg zien dat ze aan de ene kant zomers heel weinig gedaan hebben. Ze hebben vakantie gevierd. En aan de andere kant zie je dat ze achter de schermen heel veel gelobbyd hebben en afstemming hebben gezocht. Dus het is een pittige klus die ze hebben. En lokaal gezien moeten we ons leiden wat daar allemaal gebeurt. En dan houden we ons vooral bezig met de wat kleinere onderwerpen uit de buurt al elke keer weer.
0: Laten we even teruggaan naar de stikstof. Jij was een van de politici, lokale politici die daarbij was in Giethoorn. Wat heb je ervan opgestoken?
1: Op zich minder dan ik zou willen. En dat komt Wat je vooral zag is de zorgen en het verhaal werd naar buiten gedragen. We hadden een aantal sprekers daar. En die sprekers die legden het een en ander uit. Maar dat kwam voor mij niet als iets nieuws onder de zon. Belangrijk vond ik wel een paar één-op-één gesprekken met boeren. Van waar loop je nou exact tegenaan? En dat zit hem bijvoorbeeld met name in dit gebied qua opstapeling van de maatregelen. Want we hebben één landelijk pakket qua maatregelen. Vervolgens zitten we bij de weer, heb je een extra pakket. En dan komt er...
0: Die afstand bijvoorbeeld?
1: De afstand, dat maakt dat je hier binnen 500 meter zit. Nou, dat er weer een extra reductie moet komen in dit gebied. Ja, dat maakt het wel een hele uitdaging. Wat iedereen hier voor zijn kiezen krijgt. En het is onzeker wat die uitdaging is. Of wat er exact op mensen gaat afkomen. En die onzekerheid, ja, die weet nog niemand. Dus we zitten heel erg te gissen. We zitten heel erg allemaal te schieten op wat het allemaal zou kunnen zijn. Maar ik wil vooral ook het lijntje kunnen zijn richting de minister. Het voordeel dat hij in je partij zit. Mm-hmm. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we het hier wat scherp hebben. Dat hier wel een toekomst is voor ook die boeren. Maar dan op een manier dat het werkt in combinatie met onze natuur.
0: Heb je daar contacten op gedaan waar je iets aan hebt de komende periode? Zodat je elke keer even zou kunnen afstemmen of van hoe het nu gaat. Hoe zit je daar dan in? Kan ik nog iets voor je doen? Weet ik veel.
1: Die merk ik afgelopen bijeenkomst daar dat het wat terughoudend is bij sommige mensen. Maar gelukkig hebben we in bredere zin ook al contacten, ook vanuit vrienden en dergelijke, die in het boerenleven zitten. Dus daar kunnen we altijd wel even het een en ander tegen aanhouden. En wat ik heel fijn vond van die bijeenkomst, want je ziet wel grote protesten en fel tegenover elkaar. En durf je daar dan wel te zijn? Er zijn wel eens wat vragen. Ja, dat issue leeft hier niet. Men heeft wel van, hey, Tom, D66. Alleen je bent er wel te gast, te luisteren. En je kunt prima met elkaar in gesprek. En die toegankelijkheid, die is hier op heel veel boeren even gewoon altijd. Dus als ik zoiets heb, hey jongens, kun je mij uitleggen hoe dat zit? Dan staan ze er, tot zover ik weet, altijd wel voor open. Mm-hmm. Kun je even langs gaan en dan word je te woord gestaan. En dan kun je hierover sparren. Dus de lijnen zijn niet heel erg ver en moeilijk te vinden.
0: Nee.
1: En ook voor mij staat, figuurlijk gezegd, de deur open. Neem contact met me op en ik neem het graag mee.
0: Dat sparren, daar wordt nog heel veel tijd in gestoken de komende periode.
1: Zeker.
0: We gaan even onderbreken met Alex Warren.

0: We praten verder met Tom de Vries ten Klooster van D66 Steenwijkerland. We hebben het al over het stikstofbeleid gehad. Ja, kunnen we uren aan besteden. Maar in de komende periode gaan we dat nog regelmatig doen met jou en anderen. Even naar de politieke markt van aanstaande dinsdag. Daar komt onder andere het verdeelstation ook aan de orde?
1: Nee,
0: want wij hebben een aantal onderwerpen opgeschreven. Maar...
1: Zeker, ik had al even voorgesproken van hey, wat is nou wat leeft bij jullie om mee bezig te zijn. Inderdaad, transportverdeelstation Zuidveen is iets wat later wel weer gaat spelen of continu speelt. Mm-hmm.
0: En waar mensen zich regelmatig ook druk om maken van het wordt weer groter.
1: Ja, het is echt een interessant onderwerp om in te duiken en te kijken van... Ja, ik zou willen zeggen, waar gaat het mis? Van wat doen wij als gemeente niet goed hier in de voorbereiding? En ja, hoe komt het ervoor te staan? Ja, en straks moeten wij daar een advies over geven als gemeenteraad. Dat wordt nu voorbereid wanneer de vergunningsaanvraag door Annexis gedaan is. Zijn we positief of negatief? En de grootste uitdaging is dat wij twee dingen los gaan zien. Want energietransitie ben ik een enorm voorstander van. Dat is ook mijn werk.
0: Ja, maar ook al die tegenstanders waarschijnlijk wel, hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Om te zorgen dat we dat doorgaan. Ja. Dat is een onderwerp waar je voor bent. Maar dat moet je niet vermengen met locatiebepaling. En daar gaan we het binnenkort eens in de raad nog eens over hebben.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel kwalijk dat er eerst was gezegd... het wordt een ding van een meter, ik noem maar wat. En het wordt nu 4 meter. Ik weet die maat er niet
1: zo. De details niet, maar hij...
0: Maar dan denk ik van, ja, dat is toch... Dan heb je eerst al allerlei commentaar op die ene meter... en dan vervolgens ga je ook nog zeggen van het wordt zoveel... en dan begint alles weer opnieuw. Is dat niet goed?
1: Nee, zeker. En de meter ophogen grond vanwege het grondwater... en alles, dat is het issue natuurlijk. Ja, en hoe kun je dan verzachten?
0: En hoe kun je dat niet weten voor de tijd?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook nog over hebben. En een hele kans is de bossage die eromheen zit. Het advies die gemeente intern gaf was... zorg dat die, als ik het goed zeg, 4 tot 6 meter breed wordt. En de vergunningsaanvraag was 2 tot 3 meter. Dan denk je, als het advies zegt... zorg voor een goede bossage, want dan is hij mooi afgeschermd. Ja, dan moet je er ook wat mee doen. Dus daar zitten wel wat interessante punten in. Ja. Als we kijken naar de politieke markt, Lucie.
0: Ja, daar staat het dus dinsdag niet op. Dat komt nog, ja.
1: Nee, volgens mij hebben we het volkshuisvestingprogramma voor ligt. Dat we daar een advies over mogen geven. Welke kant gaan we op met de woningbouw in onze gemeente?
0: Deze week werd trouwens prachtig plan, tenminste vind ik dan, gepresenteerd van Herwijnen.
1: Ja.
0: Waar iedereen dol enthousiast over is. Tenminste, dat lees ik zo her en der.
1: In grote lijnen.
0: Ja, toch?
1: Ja. De locatie Herwijnen is prachtig gelegen.
0: Tuk hebben we het over, ja.
1: En als je aan de voorkant altijd binnenkwam voor je bloemen... dan kon je erin. En daar waren die kassen. En die woonwijk die wordt nu aan de achterkant ontsloten. En die komt dan helemaal door de woonwijk langs de school Tuk.
0: Ja, het is niet meer op de oude manier zoals we naar die bloemenwinkel gingen. Die entree die is er niet.
1: Nee, en als je die zou hebben, dan zou je die woonwijk aan twee kanten kunnen ontsluiten. En nu is het aan één kant. Dus je hebt wel meer huizen die vervolgens aan de achterkant met allemaal verkeer, met al die 1 of 2 auto's per huis, erbij komen. Dat heeft nog wel wat zorgen daar. Dus onze burgerraadslid is ook aanwezig geweest bij die bijeenkomsten. En proberen te luisteren wat er leeft.
0: Maar die wijk waar het tegen aanschurkt, die is ook al best wel groot. Maar ze kunnen wel met de fiets eruit.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Laten we dat ook stimuleren. Ja. Maar de realiteit is nog in de gemeente dat we vaak nog best wel een auto erbij hebben. Hm. Stond trouwens ook op de werkvergadering over parkeerbeleid. Dat komt later dit jaar ook weer terug. Maar voor deze woonwijk, hele mooie ontwikkelingen. Want we willen graag dat er gebouwd wordt. Het is een mooie plek om op te vullen.
0: Het is wel, als je daar wel... Ja, ik kwam er vroeger heel vaak. En als je dan nu dat ziet, wat er komt, dan denk je... Was dat zo groot?
1: Dat hele kassencomplex.
0: Dat is onvoorstelbaar.
1: Dat besef je niet inderdaad.
0: Nee.
1: En we hadden in onze fractievergadering ook de satellietbeeld van boven erbij. Ook met de verschillen door de jaren heen. Ja, dan zie je best wel hoe groot dat terrein is.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je best wel veel op realiseren. En je ziet een mooie... mooi hofje qua woningen, een paar 2 onder 1 kappers, een stukje appartement. Dus eigenlijk in dat wijkje wat gepresenteerd is, zit wel van alles in.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk hoe je aan de slag wil met
0: woningen. En dan ook nog tegen een redelijke prijs.
1: Dat is nog even afwachten hoe dat gaat worden.
0: Zo het nu lijkt.
1: Maar hoe het nu lijkt, is dat best netjes. Ja. Mm. En dat wil je natuurlijk in de gemeente.
0: Nou ja, dat willen de mensen ook.
1: Ja, dat zag je bijvoorbeeld ook het nieuwsbericht dat Steenwijk Zuidoost, dat daar de huizen nog langer te koop stonden. Dat er mee...
0: Bij de kazerne, zeg maar.
1: Ja, bij de kazerne. En daar werd zelfs met korting het een en ander aangeboden, omdat het duurdere segment niet gesleten werd. Ja, dan is het goed dat we van tevoren nadenken welke type huizen willen we hebben. Ja. Nou, en daar gaat het over in het volkshuisvestingprogramma, waar we de accenten op kunnen leggen. En dat advies kunnen we de wethouder meegeven volgende week.
0: Ja, en dan dat parkeerbeleid, dat doe ik nu even samen. Dat volkshuisvesten en parkeerbeleid. Als je ook kijkt naar bepaalde wijken, hoe krap het daar is en hoe weinig ruimte er is om je auto te parkeren. En inderdaad, dat we nu allemaal twee ouders hebben en soms zelfs drie, omdat de kinderen eeuwig thuis moeten blijven wonen. Wat ook allemaal nog weer met elkaar te maken heeft. Hoe kun je daarop voorsorteren, joh?
1: Dat is een hele lastige. En we hadden afgelopen week daarover de werkvergadering. Ja, dat is, dan worden wij bijgepraat door bureaus en ambtenaren van dit speelt er en hier zijn we mee bezig. Mm. En in die werkvergadering kwam het een beetje aan bod als wat is de visie, welke kant willen we op en waar ga je op sturen? En ja, dan moet je een beeld hebben welke kant je met Steenwijkerland heen wil. En op dit moment hebben we ons huidig parkeerbeleid met als norm hebben we 1,4 auto per huis wordt mee gerekend. En zo wordt een wijk ingericht. En dat zou betekenen dat als je dus één woonhuis, of laten we zeggen 10 huizen hebt, heb je 14 parkeerplekken in de wijk waar je ruimte voor moet hebben. Nou, als je je parkeerbeleid dus wat aanpast, zou je kunnen zeggen dat we minder auto's daar in een wijk zouden willen hebben. Dus dat je iets minder parkeervakken regelt. Ja, dat is wel een hele uitdaging. En dat heeft allemaal te maken met wat je zei. Zorg voor een goede infrastructuur dat je ook met de fiets weg kan. We hebben hier met name bij Steenwijk het perfect met het Intercity station. Dus dan hoef je ook niet per se allemaal die auto te hebben.
0: Als de bruggen dadelijk doet, hè?
1: Als de bruggen dadelijk weer doet. Terecht. Ja. En het feitje wat we te horen kregen is gemiddeld in Steenwijk het land liggen we ongeveer rond. Nu, ja, ik heb het zuiver nu niet exact, maar 1,2 auto per huishouden.
0: Nu.
1: Dus
0: dat is al een.
1: Dat is een feit uit het onderzoek.
0: Ja, precies.
1: Dat geeft al weer meer ruimte voor groen en andere inrichting in de wijk.
0: Als je dit bijvoorbeeld zou leggen op Amersfoort, dat zal minder zijn, neem ik aan. Of maakt dat niet zo heel veel verschil, denk je?
1: Nou, het landelijk cijfer en het Steenwijkerlandcijfer. Volgens mij was dat landelijke cijfer 1,25 auto per huishouden. Oh. En voor ons 1,2. Ja. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: Maakt wel verschil. Maar zie je een stad als Utrecht of Amsterdam. Ja, daar is veel meer OV beschikbaar. En daar heb je dan ook makkelijker dat je zegt die parkeernormen en we gaan hele wijken parkeervrij maken.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het wel anders hoe je ermee omgaat.
0: Ja.
1: En zo kun je ook sturen. Ik begreep in ieder geval dat het college nu aanstuurt dat het niet zozeer het doel is dat we minder auto's hebben en dat het meer fietsvriendelijker werd. Dus daar kunnen we het nog over hebben. Want ze willen niet per se dat het verminderd wordt. Maar wel, hoe kun je het veilig inrichten? Hoe kun je de wijk goed inrichten? En wat daarbij komt kijken.
0: Ja. Ja, het blijft dan ook altijd een keuze. Welk type mens wil je hier naartoe halen? Natuurlijk buiten het feit omdat wie er allemaal al woont. Maar er komen ook mensen van buiten die in Meppel of Zwolle of Heerenveen werken die ook wel graag in Steenwijk erbij willen hebben. En die komen niet af op huizen waar je je auto dan niet bij kan parkeren.
1: Nee, dat blijft hier in de gemeente natuurlijk wel echt een ding.
0: Ja.
1: En mederaadslid Emmy Elgersma, die had het vooral ook over de demografische ontwikkeling in onze gemeente. Want we worden ouder. We zien dat de aanwas vanuit jeugd kleiner wordt. Ja, dat vraagt ook iets voor het type woningen en alles wat je gaat bouwen en welke voorzieningen daarbij horen. Dus we moeten daar wel over nadenken. En wat we nu bouwen, dat bouw je voor 30, 40, 50 jaar. Ja, dan kunnen we wel heel veel willen. Maar er zit ook een periode aan te komen dat het minder nodig is. En dan is de grote vraag, voor wie gaan we bouwen? Dus interessante uitdagingen te bespreken.
0: Ja, zeker. Ja. Want dat gaat dus wel heel interessant om actief te zijn in politiek, toch?
1: Ja, je bent enorm betrokken bij wat er leeft en wat er speelt. En ik besef me ook dat als je op straat loopt en hier gewoon woont en niet met de politiek actief bent, dan denk je van, ach, het loopt allemaal toch. En dat mensen geen beeld hebben bij wat er komt kijken. Maar het kan hartstikke leuk zijn. En ik hoop dat we daar inderdaad nog veel meer sjeu erin kunnen gooien. Want soms voelt het wel een beetje droge stof en af en toe eens even alleen maar teksten oplezen. Het echte debat hier in de gemeente, dat kunnen we nog af en toe nog eens al laten knallen en aanwakkeren.
0: En daar is eigenlijk specifiek die politieke markt ook voor bedoeld.
1: Zeker.
0: Dus aanstaande dinsdag zou dat kunnen?
1: Dat zou kunnen, inderdaad. Nu zit het alleen in de cultuur dat we zeggen, nou, ik heb een briefje en dit vind ik belangrijk en we reageren te weinig. Nou, ik hoop dat we dat komende 4 jaar anders gaan zien. Dus dat we zorgen dat het wat meer gaat knallen, dat er weer gaat sprankelen en dat de inwoners denken, hey, dat is ook interessant om te volgen en te weten wat er in mijn wijk gaat spelen.
0: Ja. Oké. Nou, wij blijven het zeker volgen.
1: Hartstikke goed, Lucie.
0: Bedankt voor je komst en je inbreng. En je lekkere koek. Heerlijk.
1: Zeker. Ik zal geen reclame maken, maar het was een goede bakker.
0: Zo lekker was het. Bakken, ja.

0: wij babbelen te veel. Als de ene gast weggaat en de andere gast komt, ja, dan wordt het gezellig aan de koffietafel natuurlijk. Hè. Welkom, Luc Greven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Net een enorm druk weekend achter de rug. Kopje cultuur. Het weer zat mee. De mensen zaten mee. De optredens zaten mee. Het was heel veel dit keer.
1: Zo. Wij hadden 176 voorstellingen. Dus ja, en 1450 mensen die daar zeg maar uitvoerend mee betrokken waren. Dat gaat dan om een koor van 25 man, dat telt
0: ja, maar
1: lekker
0: dan
1: op.
0: Ja.
1: En, maar ook mensen uit Duitsland enzovoort die hierop treden. Dus opgeteld 1450, dat alleen al.
0: Die gingen ook sowieso nog naar de rest allemaal kijken. Dus
1: ja,
0: die bezoekers had je al.
1: Dus we hadden zo'n 25.000 bezoekers schatten we in. Dat is wel top hoor. Als je keek op de zaterdag bijvoorbeeld. Hè, zoals die dan die torendansers die dan om 3 uur optraden. En om 7 uur geloof ik nog weer eens een keer. En ook op vrijdagavond al. Hoeveel mensen dat alleen al trok. Dus dat was al een fenomeen. We kijken nooit meer op dezelfde manier naar de toren.
0: Nee. Ook, alleen maar... ja.
1: Want die foto's die daarvan gemaakt zijn. En filmpjes en zo. Die zijn zo iconisch.
0: Ja, hè? Ja. Dat was fantastisch om te zien.
1: Van die rood geklede dames die dan zo...
0: En als je daar dan de opnames van die vrijdagavond van zat... Ja, dan gaat iedereen ook die zaterdag kijken. Dat effect is dan ook wel fijn.
1: Zo gaat het een beetje.
0: Ja, ja. Dus met een tevreden gevoel.
1: Ja, dat mag je zeggen. Zeg maar, het was het beste 25e keer kopje cultuur ooit.
0: En, ja, leuk, Luc. En een prijs.
1: En we hebben dan een beeldje cultuurprijs gewonnen. Daar moet je wel heel hard voor werken, 25 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus de lat ligt heel erg hoog.
0: Ja.
1: Ik ben wel een beetje huiverig voor de volgende uitreiking. Dat is over 2 jaar. Hè. Maar dit heeft die club... Die al die jaren bij Kopje Cultuur betrokken is geweest. Hè. We doen het maar even alsof dat die prijs voor al die 25 jaar is. En voor iedereen die erbij betrokken is geweest, van het eerste uur af aan. Die prijs is natuurlijk voor hun. Hè. Voor deze gelegenheid hebben zo'n 80 vrijwilligers in het weekend.
0: Ik wou net zeggen, je noemde de mensen die optraden, maar de mensen die achter de schermen werkten, dat is ook heel veel.
1: En die mensen zijn zo betrokken. Het is zo echt, het is een geweldige club van Kopje Cultuur.
0: Ja.
1: Dus we hebben zo'n 25 met de commissies erbij. Mensen die het hele jaar door Kopje Cultuur voorbereiden. Die zijn er gewoon permanent druk mee.
0: Ja.
1: Die zeggen vakanties er vooraf enzovoort. Hè. Nemen vrije dagen om het allemaal een beetje te runnen. Dus dat is geweldig. Een geweldige club. En die verdienen met z'n allen die ander beeldje cultuurprijs.
0: Ja, ja, zeker. Petje af. Ik zei trouwens prachtig weer, maar vrijdagavond was het net iets minder, jammer genoeg.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar we hebben daar goede lange termijn afspraken over met de weergoden. Dus als Kopje Cultuur begint, dan houdt dat gedruppel en gemiezer, dat houdt dan op. Zo, dat is de afspraak.
0: Okay,
1: nou. Alleen hadden ze de verwarming een paar graadjes hoger mogen zetten.
0: Ja.
1: Gaandeweg de avond werd het een beetje kil op de markt. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Je kan niet alles,
1: alles regelen. Ja.
0: Waar ook aan gewerkt wordt, al een aantal maanden... is de theatervoorstelling Paradijsvogels.
1: Ja.
0: En dat is mede namens Kopje Cultuur een initiatief geweest.
1: Nee, het is het initiatief van Kopje Cultuur. Wij hadden bedacht, zeg maar, die 25e keer moeten we echt even uitpakken. En gemeend ook wat extra aandacht te moeten geven aan Sterrenwijk West. De eerste woningen daarvoor zijn namelijk 100 jaar geleden opgeleverd. Dus het was ook wel een moment om dat dan te doen. Dus dat combineerde mooi met ons 25-jarig jubileum. En we vonden dat als Sterrenwijk West... dat is ook in dat boek van Carolina Lindhorst en Lisbeth Hermans mooi gebeurd. Hè? Dat gaat met name over het dal. En we vinden dat die bijzondere figuren uit Sterrenwijk West ook wel eens wat extra en positieve aandacht mochten krijgen. Dat doen we in de vorm van deze revue. En we vieren dus eigenlijk een beetje het 100-jarige bestaan van Sterrenwijk West.
0: Ja, en als we dan willen weten hoe dat zit met Sterrenwijk West en Dal noem je al.
1: Ja.
0: En Rooie Dorpje heb je ook nog. Hoe dat precies in elkaar steekt, wordt dat duidelijk in de Paradijsvogels?
1: Nou, zeg maar, we hebben er geen. Het is geen studiebijeenkomst.
0: Nee, nee.
1: Dus we gaan dat niet precies langs de lijnen tekenen. Maar als we het over West hebben, hebben we het over de Kleine Kapen. En over het dal en over het Rooie Dorp. Hè. Dat wordt zo'n beetje als... En de bloemenbuurt dan ook nog een beetje.
0: Ja, precies. Die is er natuurlijk later weer bijgekomen, ja.
1: Ja, dat is wel van later. Kijk, het gaat denk ik vooral over die bijzondere figuren... die paradijsvogels uit het dal en omgeving, zeg maar even.
0: Mm-hmm. Ja. Maar ja, de eerste die boven komt drijven is natuurlijk Freekie.
1: Ja, Freekie zit er zeker in, maar op een heel andere manier dan we gewend zijn. Ja, dus we zijn.
0: Dat is ook goed, want hij komt elk jaar al voorbij op die manier, zoals iedereen hem dus kent.
1: Maar kijk, Freekie die is gaan hemelen natuurlijk al een tijdje geleden. En hij komt het ons nog één keer uitleggen. Hoe dat zat, zeg maar, als wij hem vol, ik zeg maar even wij, maar als hij volgegoten werd met bier en dan nog één biertje kon hij krijgen als hij zijn broek naar beneden liet zakken. Zo was het, liefst midden op de markt. Mm. Ja. En hij komt nu nog eens een keertje naar beneden om uit te leggen hoe hij daar tegenaan kijkt. En wie er eigenlijk in die tijd gek was.
0: Ja, mooi. Nog een ander voorbeeld. Mensen die uit Steenhoek West komen. En,
1: dat vind ik ook wel. Baaier van Diek zit erin. Dat was de parkwachter. Ja.
0: Kom jij zelf uit Steenhoek West?
1: Nou kijk, mijn tante woont in West. En op de woensdag waren mijn ouders druk met het werk. En dan ging ik naar mijn tante aan de Parkstraat. Naar meevoetballen met de jongens op het veldje bij de Kanaalstraat. Mm-hmm. Dus ik ken West vanuit die tijd wel heel goed. Ja, vanuit mijn jeugd al heel goed. Ja. Ik heb er zelf ook nooit, zeg maar, er is toch wel een zekere afstand tussen West en zeker tussen het dal en de stad. Ja. Ik heb dat in persoon nooit zo ervaren. Ik stond met één been in de Parkstraat en met de andere benen in de Oosterstraat.
0: Ja. Is het een dialect?
1: Nee, daar moet je een beetje mee oppassen, vind ik zelf. Hè? Omdat zoveel mensen geen dialect meer spreken. Maar als de cast komt vooral uit... De acteurs komen vooral uit Steenhoek West.
0: Ik geloof je, dan ontkom je niet aan
1: dialect. Dat moet ook niet. Dus het zit er gepast in, maar wel op zo'n manier... dat iedereen het toch mee kan maken, zeg maar even. Ook als je geen dialect spreekt. Mm-hmm. Maar er zit een prachtig...
0: Nou ja, je hoeft geen dialect te spreken als je maar verstaat, hè?
1: Ja, dat is het. Je moet het wel kunnen begrijpen. Dus in die zin zit er ook dialect in, maar iedereen krijgt het mee, ja.
0: Heb je al het gros van de voorstelling gezien?
1: Ja, ik heb meerdere keren de hele voorstelling. Ze zitten nu in de fase, ze zijn begonnen al voor de kerstdagen met oefenen. En zo gaandeweg vordert dat dan. Ze zijn nu in de fase dat ze zeg maar, een hele doorloop hebben. Dus van begin tot het eind. Nou, er zitten zulke onvoorstelbaar roerende stukken in, weet je dat? Ja. Dus sommige dingen heb ik dan 5 keer gezien intussen. En elke keer ging ik naar tranen in de ogen.
0: Oh, ja.
1: Zo mooi is dit.
0: Ja,
1: werkelijk waar.
0: Ja.
1: Ja, want je moet je niet onderschatten. Er zit dat Steenhoek West, dat lijkt wel een beetje Volendam. Als het om zangers en zo gaat, ook nu nog, die staan daar gewoon.
0: Ja, want noem eens namen die meedoen.
1: Uit volle overtuiging te zingen. Lieke en Jeannette en Wilma, wat die mee na doen mee. Dus echt mensen die, zeg maar, die tijd die wij proberen naar voren te halen ook wel doorleefd hebben. Zeg maar, het gaat. Kijk, we kunnen niet meer terug naar 100 jaar geleden, zeg maar, dal. Hè? Omdat niemand dat meer meegemaakt heeft. Dus zit je daar in de zaal en je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Nee.
1: Hè? Dus het gaat over de tijd, zeg maar, die de mensen in de zaal meegemaakt zouden kunnen hebben. Dus het gaat over de 60er en de 70er jaren, zo'n beetje. En veel van de spelers hebben die tijd ook naar hand en lijf ervaren.
0: Ja.
1: En kunnen daar nu fantastische verhalen over vertellen. Al het positieve, al het goede is bijgebleven natuurlijk.
0: Tuurlijk. Hè? Zo gaat dat.
1: En er ging ook wel eens wat verkeerd. Maar het accent bij deze revue hebben we met opzet willen leggen. Op dat, zeg maar, op de solidariteit.
0: Ja, ik wou zeggen, de samenhorigheid. Ja. Ja,
1: want het motto is een beetje, we hadden niks. Maar we hadden bekeren.
0: Ja.
1: Om toch maar even in stemmen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: We hadden niks, maar we hadden bekeren. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dus je kon altijd bij de buurvrouw terecht. Ja, als je moeder niet thuis was, dan hoefde dat niet afgesproken te worden. De buren letten op je. Hè? Zorgde ook ervoor dat je klap in je kop kreeg als het niet goed ging enzovoort. Dat kon allemaal. Hè?
0: Ja.
1: Dus er werd ook naar elkaar omgekeken. En ja, als iemand zeg maar de elektriciteitsrekening niet kon betalen, dan kwam zo'n kastje waar je dubbeltjes in moest gooien.
0: Ja.
1: Dan kwamen die dubbeltjes uit alle hoeken van de wijk, zeg maar, om die mensen dan toch aan elektriciteit te helpen. Dus dat was een beetje de tijd. Zonder nou weg te poetsen dat er ook dingen verkeerd gingen.
0: Ja, maar dat kun je van iedere tijd en van iedere wijk en van iedere...
1: Ja, dat is zo, hè?
0: Toch?
1: Ja. Dat zeggen we wel, kijk, we maken het ook wel eens af. We hadden niks, maar we hadden bekeren. En nou hebben we alles, maar we hebben bekeren kwiet.
0: Ja.
1: Maar dat is niet, zeg maar, de sfeer van de revue. Omdat de boodschap is eigenlijk... Maar mensen, we hadden niks, maar we hadden bekeren. Dat kunnen we ook weer terugbrengen.
0: Ja.
1: Daar hoef je geen afscheid van te nemen. Het is niet van, och, wat was dat toch mooi. Maar de boodschap is eigenlijk... En zo mooi kan het ook weer worden.
0: Ja. Ja.
1: Dat zit een beetje in de revue.
0: Dat is een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Heb je nog geen kaarten? Kun je die nog krijgen?
1: Ja, maar je moet, als je wilt komen, werkelijk... Er is zoveel belangstelling voor. Han Evers zegt, ik zie mensen nou in het theater komen... die ik nog nooit in de meter heb gezien.
0: Dat is wel leuk.
1: Precies onze bedoeling. Mm. Om die mensen met wat afstand, zeg maar, tot theater... omdat met een revue, zeg maar, die over hun gaat... dan toch nog de meet te krijgen. Nou, dat is geweldig gelukt. Dus we hebben ook eerst de huurders uit Steenwijk West... de gelegenheid gegeven om een kaartje te kopen. Uh-huh. En toen de mensen van de wijkvereniging... en dan steeds in wat grotere kringen. En er zijn nu echt, het zijn nu laatste kaarten voor alle drie voorstellingen. Dus voor degenen die nog willen komen... direct naar de site van de meet.
0: Wanneer is het?
1: Het is de 17e, de 18e en de 19e. Dus donderdag, vrijdag en zaterdagavond. Het wordt een feest. Daar wordt nog jaren over gesproken. Nog langer dan over die dansers aan de toren, beloof ik je.
0: Heel fijn. Luc, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: aan de telefoon wethouder Roelof Teun Hoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf, wel te verstaan. Goedemorgen, meneer Hoen.
1: Goedemorgen.
0: De kop is eraf.
1: Ja, ik heb zo net de opening mogen doen van de Open Monumentendag bij ons in Noordwolde, in het mooie Nationaal Vlechtmuseum. En ja, we hebben een dag vol open monumenten, dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, ja, landelijk is dat natuurlijk zo. Open Monumentendag, je kan overal en ergens naartoe. Ook misschien wel leuk om eens een kijkje te nemen buiten je eigen gemeente of binnen je eigen gemeente. En je denkt, daar ben ik nog nooit geweest. Wat zijn de highlights van West-Stellingwerf? Buiten het Vlechtmuseum in Noordwolde om.
1: Nou, we hebben een aantal mooie reismonumenten, hè, die dus vandaag ook open zijn. Hè, dus onder andere ook in Wolvenga een aantal. Hè. We hebben heel veel molens bijvoorbeeld die ook het reismonument hebben, die vandaag open zijn, die je kunt bezoeken. Maar ja, het is ook wel mooi om bijvoorbeeld, hè, je zegt al, over de grens is het ook goed om te kijken. Nou, we hebben het Squallenhuis is bijvoorbeeld open, dat ligt in het gebied van de kolonie van weldadigheid. En dat is wel leuk om dat even te noemen, omdat dat een private eigenaar zeg maar heeft. En we eigenlijk ook bij ons in Westellingenwerf en ook over de grens eigenlijk ook steeds meer zien dat er mensen aangehaakt zijn bij deze Open Monumentendag. En dus ook hun eigen huis ter beschikking stellen vandaag, om, of in ieder geval openstellen vandaag, om te kijken wat het verhaal achter die voordeur vaak ook is.
0: En wat is het Squallenhuis?
1: Het Squallenhuis dat zit bij net over de grens bij ons bij de Oost- en West-Vierdeparten. Oost-Vierdeparten in dit geval. En ja, die zit naast de school. En ja, die vertelt eigenlijk dat verhaal van ja, ook van de kolonie weer. Op een hele mooie manier. Dus ja, hoe mensen opgroeiden in die kolonie. Hè, waar ze eigenlijk, eigenlijk is in de kolonie werd eigenlijk voor het eerst ook al onderwijs gegeven. Dus eigenlijk is ook het recht op onderwijs in de kolonie misschien wel begonnen. Zou je kunnen stellen. En nou ja, dat soort verhalen die worden vandaag ook verteld. En ja, en dat is alleen maar goed. In Noordwolde hebben we natuurlijk ook nou, het Vlechtmuseum waar ik het vanochtend mocht openen. Waar natuurlijk het ambacht van het vlechten. Wat een enorme ja, economie ook hier bracht. En heeft gebracht. Ook vandaag weer laat zien wat dat was. He, duizenden stoelen die we allemaal kennen nog, afhankelijk van welke generatie. He, sommigen zeggen, ja, ik heb die rota stoel nog wel bij opa en oma zien staan. Sommigen die kennen ze nog, omdat ze hem daadwerkelijk zelf thuis hebben gehad en op hebben gezeten. Nou, en ook die verhalen worden vandaag heel mooi opengesteld.
0: En de wieg van Beatrix, toch?
1: Ja, ook die is er. Dat is natuurlijk een beetje een verhaal op zich. Hè? Maar ja, ook toen Beatrix geboren werd, toen is er in Noordwolde de wieg gevlochten. Waar ze ook daadwerkelijk in gelegen heeft. En nou, daar hebben we een hele mooie tentoonstelling is daarvan gemaakt. Met 25 meesterwerken, waaronder de wieg. Dit jaar ook eerder geopend door koningin of prinses Beatrix. En ja, ook die is vandaag te bezichtigen tijdens Open Monumenten.
0: Ja, prachtig. En nog even terug naar dat Squallenhuis, wat schoolhuis eigenlijk betekent. Hè? Ja. Dat is naast dat prachtige houten kerkje, wat je dan ook meteen nog even kan bekijken, toch?
1: Ja, kijk, we hebben geprobeerd heel veel verbindingen te maken, hè? Dus ook met monumenten. We proberen ook alles een beetje dichtbij en op routes te brengen. En daarin is het misschien ook wel leuk om te vertellen dat wij ook twee keer een bustour hebben. Eén is om 11 uur begonnen, of die begint om 11 uur. En er is nog eentje die begint om 2 uur ook vanuit Noordwolde. En dat zijn 25 klassieke bussen. We hebben namelijk ook een bussenmuseum in onze gemeente. En die rijden ook langs alle monumenten en ook met een gids die er wat over vertelt. Dus op die manier proberen we ook echt alle monumenten dichtbij te brengen. Maar ook aaneengeschakelde verhalen eigenlijk te stellen. Want dat zijn vaak ook geen losse verhalen. Maar het zijn altijd verhalen in verbondenheid. En nou ja, dat wordt vandaag ook verteld. En het Squallenhuis en de kerk en wat u noemt, dat zit ook allemaal bij elkaar in de buurt. En heeft ook echt wel een link met elkaar.
0: En je kan gewoon opstappen op die bus vanaf een bushalte?
1: Ja, we hebben op onze website kun je ook alle informatie nog vinden. Dus ook opstapplekken en daar kun je kaartje voor kopen. En ik heb zo even niet paraat wat het kost. Maar ik weet dat de kaartjes uitgedeeld worden of verkocht worden. Ja, en dan kun je eigenlijk op een hele mooie toegankelijke manier in een klassieke bus. Ja, word je eigenlijk rondgereden langs de monumenten.
0: Dat is toch fantastisch? Wat een goed idee.
1: Ja, Ja, daar zijn we heel blij mee. En we zien ook dat het ook veel meer dat we het veel meer met verenigingen doen. Hè, waar we hiervoor eigenlijk als gemeente vaak wel degene waren die alles moesten organiseren en regelen. Ja, zien we eigenlijk zeker vanaf dit jaar, maar dat is vorig jaar ook al begonnen. Ja, dat we veel meer met onze eigen verenigingen en monumenten en eigenaren eigenlijk een heel mooi programma weten samen te stellen. En dat is dat is alleen maar leuk en mooi om te zien.
0: Waar gaat u vandaag zelf absoluut nog even een kijkje nemen, want alles bekijken, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. En dat heeft deels ook te maken met dat ik vandaag ook nog even naar het Corso in Frederiksoord
0: natuurlijk. Mag gaan. Ja.
1: Dus dat zal ik ook. Maar ik ga straks zeker nog even, dat is echt wel een aanrader, naar de oude tram die weer teruggebracht is, ook in Noord-Holland overigens, maar daar woon ik ook. Dus dat is even om de hoek en ook even praktisch. Maar dat wil ik wel nog een keer extra onder de aandacht brengen. Want dat is een heel mooi verhaal. Dat zijn oorlogsmotieven die op D-Day eigenlijk via de stranden eigenlijk al het oorlogsmateriaal destijds het land opgebracht hebben vanaf een boot. En die zijn daarna ingezet tussen Steenwijk en Noord-Holde onder andere. En daar zijn ook al die rotameubelen op vervoerd in die jaren daarna. En een van die trams hebben we een paar jaar geleden teruggebracht op de oude locatie, vlak bij het Vlechtmuseum ook weer. En daar zijn we nog bezig met een wagon. En daar heeft ook de Dirk-Jan Dundas, die daar heel veel werk altijd al in gestopt heeft en nog steeds doet. Ja, die heeft daar ook een aantal andere materialen en spullen neergelegd waar hij ontzettend leuk over kan vertellen. Bijvoorbeeld ook een klok die destijds op bij de bevrijding bijvoorbeeld ook voor op de tram was bevestigd. En met geluid de bevrijding eigenlijk inluiden. Maar ook delen van een nieuwe wagon waar hij mee bezig is om achter de tram straks ook nog zo'n oude wagon terug te krijgen. Nou, daar wil ik straks zeker nog even gaan kijken.
0: Ja, leuk. Ja. En eigen plaats reclame, Noord-Wolde, prima. Ik woon zelf in Blesdijken. Het kasteel is ook open.
1: Ja, nou ja, die heb ik ook nog even benoemd, ook bij de opening. Fantastisch natuurlijk ook dat de kasteelheer, hè, die iedereen eigenlijk van heinde en verre ook wel een beetje kent.
0: Ja.
1: Ook vandaag daaraan meedoet, hè, zodat ook iedereen dat kasteel kan bekijken. Wat natuurlijk niet een kasteel uit de middeleeuwen is, maar een project van meneer Halman. Ja, wat natuurlijk ontzettend leuk is om te bekijken. En de verhalen ook van Gregorius noemen we hem eigenlijk te horen vandaag.
0: Ja, Gregorius Halman, ja, fantastisch. Nou, ik wens u een hele mooie dag. Ook heel veel plezier inderdaad bij het Corso in Frederiksoord. Want dat wordt vanmiddag is de optocht, vanavond is de optocht. Morgen ook is de hele dag nog zijn de tuinen ook open en dan staan de wagens daar. Dus ook alle kansen om daar nog even een kijkje te gaan nemen. Ik dank u hartelijk voor de toelichting op de monumenten van West-Stellingwerf en wens u een heel fijn weekend.
1: Nou, insgelijk. Dank u wel.
0: Oké, dag. Bijna 11 uur.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen.

0: gedoken in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp.

0: Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: 105.4 FM.
1: In een huisje op de heide.

hartekort. Als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs. En zij smeet al vele weken. Is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het

rien là. La la la la. La la la la. La la la. Als het kerstnacht is geworden en het is een stad. Als het worstnacht is gekarden, als het kerstnacht is geworden en de kerkklok 12 en slaat, zit ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. En de kerkklok 11 en slaat, 12 en slaat. En zit zij voor 2 lege borden, 1 voor de

0: profimant.
1: Nigger.
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moeders mestje, op moeders mestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Hies wel te vrij. Wel te huisje vrouw. Maar van vreusje heet de bruisje heet de huis te snij. Dus nees neetje smurren bruis. Hoe heet dat rolling nou? Oh ja, huisje wel te vrij.

0: kwartier verkeer en de lekkerste muziek.
1: 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
0: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: sneeuw of regen, met RTV Slos op je radio, kun je er altijd tegen.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging dit er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.